zaterdag, middag. Diep laat na die middernacht. Schoppelij en ook poppie bij Babs Fontein. Zij is Jerry en zij is baby. Zijn en zij is lieverom. Achter op die zaal kan die wereld maar komen. Hij is dan boos, zo is het droom. In die spieren, rol en blink. Tatoe op zijn borst. Van een groot skippe

0: Met wie praat ik nou?
1: Met Carol Welkom.
0: Carol Welkom, hoe gaan het met jou vandaag?
1: Baie goed, dank u.
0: Ach nee, lekker om dit te horen. Nou, ik wil bij jou vandaag horen, hè. Denk jij mensen is eerlijk op sociale media? Of, hoe kan ik zeggen, wijs hulle maar net die beste deel van hulle, levens?
1: Ja, gewoon niet eens eerlijk. Nee, hulle wijs niet die beste deel van hulle levens. Mm. En, ja.
0: Heb je al zo'n voorbeeld gehad in jou? Soos het jou kijk, met een keer sê ons het maar net. Maar heb je nou al gezien, die auntie, sy smile so lekker, maar sy mens haar kry buiten, wil sy nooit smile nie.
1: Ja, nee, mens het al so mense gekry, ja.
0: Is het?
1: Ja, mens het al, ja.
0: Doen jy dit?
1: Nee, glad nie, ek is elke dag gezellig. Ik is een people's person, ja, ik lach. Alles ik nou en dan een keer zeer binnen mijn vier meren.
0: Is het?
1: Ik is recht, ik ben een buitenkant.
0: Is het?
1: I'm all over the show.
0: Denk je daar is enige iets wat al positief gebeurd het op sociale media voor jou?
1: Ja, er is al zo positief gebeurd op social media. Mm-hmm. Van wat je hoort, wat mensen commenten. Maybe yes. Misschien niet in een community. En je snit op social media, dan is het niet zo.
0: Okay, so is jy 'n ma?
1: Ja.
0: Van hoeveel kinders?
1: 3 kinders.
0: Van 3 kinders. Hoe voel jy oor jou kinders wat sosiale media gebruik?
1: O, ek is nie happy nie, hoor. Ek is glad nie happy nie. Glad nie gelukkig nie. Want jy sukkel om hulle van iPhone af te kry. Die potte brand. Het jy al gesien? Iemand maak die fridge oop met die phone in jou hand aan. En kijk, wat doen jy hier? Jo, ek kom het oor in die huis en jy moet nou en dan vabbel hier lelijk praat met hulle net om aandacht te kry. Mm. Anders gaan toilet toe met die phone, dan vergeet hulle is in die toilet en jy moet hulle die mijn, hey, kom hey, daar
0: ander so, mense wat ook wil die toilet gebruik.
1: En hulle gaan padden met die phone, jo, die phones is een probleem, social media is, especially nou met die Instagram, die YouTube, die wifi, ja, is even worse met die wifi.
0: Nou, en ek dink ek het nou al dit nou oorgekom met my tiener, ons het nou al gekyk, experimenteer, as in ek geforceer dat ons moes experimenteer, maar dis is story vir haar ander tyd, dat, toes ons die foon weg van haar vat, yesie, sy speel sommer met haar broers, sy geniet sommer die lewe, as jy praat, dan kom sy.
1: Nou, is die is hulle antwoord ons terug, especially in die Kalid gemeenskap, hulle antwoord so terug, ek het een microwave aan die stoof hier, so hulle sit die phone op die microwave, waar hulle lekker spijs is, die phone so staan, dan roer die pot, het word ingegooi, maar het word gesoen, jy ken hy. Oh God.
0: Wat wil jy vir die rest van die tieners, en sommer die ouers sê, van Suid-Afrika, oor fone en wat dink jy is die beste oplossing vir fone wat die mense in die huishouding het?
1: Ish, die mense, especially die young ones, hulle gaan het nie like as ek
0: sê dit!
1: Hulle moet die fones afvat, hulle moet het rechtig, like afvat, hulle moet het ben.
2: Dis een app that control, like, from, like, let's say my app, the app on my phone, then you can control my phone, but then you can lock my phone, there's an app like it.
1: Nee, nou dan moet jy met die app opzet, laat ek jou lok. Ek het nie eens die geweet, jy sien jou heer waans as die kinders. Nee, dan sal ik het doen, ja, oké, maar ek is nie eindelijk happy nie. En die andere dag is een mens happy, because it's a winning thing and it's a losing thing. Ons wens om tis nodig hier oor, dan moet jy vandag die al emergency call, jy moet airtime koop op skuld, it's something good and it's something bad.
0: Oké, nee, 100%, nou wil ek by jou hoor, nee, as jy nou dink oor sociale media en jou kinders, wat is song, denk jy, is die beste wat dit kan vir jou beskryf?
1: Die kinders, hulle like jy ons so goed.
0: Nee, maar ons is, nou, wat is old school, jy sal ek moet speel vandaan?
1: Vir my, Chaula Matreiding.
0: Chaula Matreiding? Wat is die song sy naam?
1: More Than One Kind of Love.
0: Wat is praat mevrouw, praat.
1: Wie zing het, Jennifer Rush, wat is hij zong wat ik zo blij speel, man, Jennifer Rush,
0: Zing op zo'n beetje, kan ik op
1: zo'n later. Mijn voice.
0: Nee, maar ik zal op zoek.
1: Hij zet mijn phone aan, als je kan hem niet bij hem uitkomen. Yeah. Maar die tijd daar jaren met ons was Brenna Fassi ook mijn favorite fan.
0: Okay.
1: Ja, maar nou lijkt het als het Chona Matreiding en Jennifer Rush.
0: Jennifer Rush, okay. Ik zal hem krijgen voor jou. Ja. En ik hoop je luister nou vanavond achter die program op maandag aan. Voor Intune Summit van Rieke Lucas. Jennifer Rush en dan
1: Jona
0: Matreiding. Yes! Or that one kind of love, ne? Ik denk dat precies de liefde wat ik voor die sprikbokke heb.

Jay Rach, Beste. Moenie die beste van maandag aan de kwart oor 9 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets. Van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van, met my Etienne Lyric, maandag aan de kwart oor 9 op RSG. Wees daar.

0: Plato het gesê, musiek is die siel van die heelal. Het gee vlerke aan jou siel, maak verbeeldingsvlugte moontlik en ondersteun lewe op aarde.
1: Tonight the rain is falling, full of memories.
0: Kom beleef hierdie wysheid op Sondag met Fritz.

Môre boeke, hoe sê ek was aan XKFM? Ja, joy te daar met Maltin Edberg, dan maar joy toe ek met kakker toe radio XKFM, ek was hy, ja, joy te daar met Maltin Edberg.

0: no corona jwanga si o kwana si kana kana kwa tinha si ki tia business di tinko wa o sani yana kwa ti kwana he kana ene jao ka kwana o jao ko jikana o ro ko wood vem kwana he hiko te tin kwena hambe no hambe kana ki kungwa tin kwena ngu biya shaka ditama kha kya o sani kwa tati kha kung ka tive a kam si ki no ngina national empowerment funds that kisi na tina kana o kao tati business di ango ngu kwen o di ada kiti no India Kalati ta go nng du kgetang du kgetsa ke ka ya go tana te yo ka kana go tana tswana go sa go en kgeta go a di besa ga de tsa wonu tsa gang ke gara ka sa nwa tsa ke sire he kha a te go etsa o besa ga de tak of tsa business tsa manyam sa kya tin no gala ka sa ne go ya business tsa no nema te a nngwe a swere ma go mang ke te a se ka tla go re go tama no re ka bo provinces ke a NEF ta ke de a o se ke a ma ka te tle ke ha ma no a matengo Nangwe karamate sura mateko. Nata ina ngi kamziki. Ngo business ija. Kausa kia aderta. A in wo kwa na in ozika. Ngi COVID isi wo kwa na ziki ti. Kiawa kiawa saneko. Kumoteji.
1: My name is Khatli Shomanake and I'm the regional manager responsible for the Northern Cape province. As the NEF, the National Empowerment Fund, ONSA's development finance institution, so ONSA befonds klein swart besighede. As ek praat van swart besighede, dan praat ek van kleerlinge, Indians en swart mense. So ONSA befondsing begin vanaf 250,000 tot op met 75 miljoen rand. Our funding starts at 250,000 and then it ends at 75 million. And then we fund all major sectors. So we both fund startups and existing businesses. Ons befonds besighede wat al bestaan en mense wat wil besighede wil begin.
0: En meneer Banaka, het die NEF specifieke fonds beskikbaar gemaak om die besighede wat so getref is deur die COVID-19 te verleg tydens of na die COVID-gevalle?
1: In terms of our COVID funding, ons het 'n spesifieke fonds vir COVID, so daardie fonds begin met 500,000 rand en tot op met 10 miljoen rand. So vir elke applicant is die maksimum 10 miljoen rand. Met daardie geld kan die besigheid gebruik vir working capital, vir machinery en vir equipment.
0: Is die fonds wat NEF aan besighede gee, is dit terugbetaalbaar of gee hulle net die gelde aan die besighede om voort te bestaan? En as dit terugbetaalbaar is, hoe lang of wanneer moet die besighede begin terugbetaal? En is daar rente betrokke in die terugbetalingsproses?
1: The business can obtain the money and then only pay after 12 months at a zero fixed rate. And after the 12 months, then a 2.5% interest rate would then apply. So wat belangrik is dat die geld moet gebruik word begin die eerste maand nadat die geld aan die besigheid gegee word.
0: Ja, en hoe kan die besighede die geld aansoeke doen om te kry?
1: Wat hulle kan doen, meneer, hulle kan my direct e-mail na my toe. My e-pos adres is manakek@nefcorp.co.za. Hulle kan die forms aanvraag by my of hulle kan op ons website gaan www.nefcorp.co.za. Dan kan hulle se applications deurstuur na my kantoor toe.
0: Meneer Manaka, ek sien is twee fondse beskikbaar. Die COVID-19 fonds en dan die normale fonds. Is die terugbetaalmethode van al twee fondse dieselfde of is daar verskil in die terugbetalingsproses van die twee verskillende fondse?
1: For COVID, the interest rate is very minimal. For the first 12 months, you won't be paying any installments and any interest on your installments. But then thereafter, the interest rate would be 2.5%. And then, open to normal applications, the interest rate is based on your economic profile. Ons noem dat the empowerment dividend. So as die besigheid, bijvoorbeeld, besigheid is 100% zwart owned. Dat is vrouw mensen in die besigheid. Die besigheid skep baie werke en die besigheid is in die Noordkap. Dan kan die interest rate so prime less 3 wees. Maar op de hele oomblik, die projecten wat ons gebefonds het, is toerisme projecten. Ons het hulle gegee op prime. Die enigste ding wat my hart baie seer maak, is dat ons baie man applications kry vanaf ons provinsie. And I would like to encourage business owners to apply for the COVID-19 relief fund.
2: Honetin Seva, Ben Neha FM, XKFM, van Platvoorden tot Bloemhof.
0: Nute onam kleko kuti wekani kala kaya kha kha uskara do kwa korena tati radio XK FM ki nuto ta darana dakaya kha hati piro piox musavanga eskimte kaya kutu hati mengozika katliso manake no ama nute o province norcap si om manager ma national development funds da kiti si wanja kuku wa kiti no NEF si jam nuto kaya kwa mengozika ha kam jamo ikara tetang nyam anajita kaya kwa ta kama tem business si wani ha Nata business a khana ngikiri te go tikam covid 19 tsusiki kha wa direta wa o gove kwa e tena a ta go no business e tma dalaka sense kya tena a nta khana shubu shubu no ana shehu go tma woko kha nda business e ke ja nyako te kong kareta ta ke ja nyako kong kada go tma khana kere kara kwa ga kwana jitin khana ta nta go kere kara business e tma kwa ga a sire khana ki wo pa go ngikam siki ja ka tna khana kha da kha dalaka sense khana ki ta go a parota go ga tma no khumoko business nyame go kunka na tlo business go kunka re tlo mosiki nta ga tlo go din mara hinto business ga wa kwa to a sire a ga tsere ka rena wa kwa go kwana sika kwiro tsiki a ga business ya tsiye go ntse kuno ndo kwa ga hinto ta ga bana ga tsam ga dango ha wo go anta ga bana ga tlae go ina business nna go jeng tla go di kuno tlo ga ina go je ting tra ka dira nwa tlo kona hambere ina tla go je tla o tlo a o jeng go shubuna go nta ga teta o kwa karana o koro takarana o kare kare ina kitama khakara keri kana gwati ha covid 19 tsamiski tsame kibere ga go mngulos kitse ga bana ga tsaya kwa go tsaya go se nyene nde tsaya kwa tme go se ga teng urube ama teta tsaya kwa tema gatliso manake no ti pero mosabanga am tang tsika khala kwa go gata hara to a go je am ja sien jo nge ka to ja tema sien ja am ja nge ka tanda a ka ke te wa ta to kom bu ka go je ha kwa go mngulos kitse o tsaya kwa tsue tsamisa nyi ga ta ga kwa ta ga te

0: No tekwa kwa tekuku ya kama jamu tekuima kwa kati ma African show the big African au kwenye tipi Europe yoksi sabanga tu ta daranda dakaya kaha nje sentam ani te kiri kana kwa tihaa siki COVID 19 he juanga he huwe kana ko ti kam kamo ko kamo jeshu kam siki nti ta darati ma tunuwe tu dikanya mta kwa adakati ha kwa kam Katlisho manakema no amanorka province si om regional manager ma NEF tekite awon si jam no amta jam ta kwa kaja kwa kundo ata kaja kwa tia next ka FM kwa wuko ha kwa basko pa kwa lakim ach yen niye ki DSTV kanal si kira kwa uri kamsika no nito ngwa kama kika bera amta kwa wana di kwa kwa ki gara na glantyo ten kwa kute kumza tiko jingamja
1: Exka Yawa
0: Zoals ik je net pas heb beloofd, het blij en gestakkel hier op Radio Sky FM. En ik heb hier om te mijn gasten vandaag is Katlisho Manake, die regional manager van NEF, National Empowerment Fonds. En ons gezels gaan nog aan. En mij klinkt naar voorzing, wees mij hier, dat NEF is niet net daar om bezigheden te ondersteunen, maar hij kan ook helpende handen geven aan gemeenschappen, of individuen wat behoeftig is tijdens hier die COVID-19 inperking. En meneer Manake, in wat voor vorm geeft NEF helpende handen aan de gemeenschappen of aan de individuen tijdens hier tijd van de nood?
2: Ons werk samen met het departement van Welzijn, Department of Social Development. Zoals ons, de National Empowerment Fund en de maatschappij met de naam van Telishua. Ons heeft onze handen bij elkaar gezet en 1,5 miljoen rand gereis. En dan ons heeft voor de gemeenschap van Platfontein 400 kostpakjes neergezet. Okay. Ons heeft begin maandag en ons heeft met de twee konings ontmoet. So it was just unfortunate that there was an incident on Monday and we couldn't continue with the distribution of the food parcels. But then gisteren het ons weer ons kostpakjes uitgedeeld. En dan gisteren het ons ook 139 kostpakjes uitgedeeld. Zo vandaag zal die rest van kostpakjes uitgedeeld worden.
0: Daar zijn gevallen waar we zien dat daar wordt pakjes bij zekere huizen afgeleverd. En wie kwalificeert om de COVID-19 verlichtingskostpakjes te krijgen?
2: The Department of Social Development identified households where kids have malnutrition, so those households would be prioritized. By the end of today, all 400 food parcels would be distributed. So 200 would go to the square, and then the other 200 would be distributed to the school.
0: I'm very sorry to take you back to our previous conversation of about the business owners and the business funding. What are the important measures of the fund, or what do you want to achieve with the funds that you are now distributing or giving out to the businesses?
2: The most important thing is to ensure that entrepreneurs have access to funding in this trying time, so that the business can become sustainable. We do not want businesses to die with COVID. We want after COVID that these businesses would be able to still maintain jobs and even to create more jobs. So the importance of this funding is to ensure that even after COVID-19, our people would still have jobs and would still retain their livelihoods.
0: And finally, what words do you have to the community of Platfontein, especially the recipients of the food parcels that you are distributing?
2: For the gemeenskap van Platfontein, ons wil die mense laat weet dat ons, soos die National Empowerment Fund, entity is van government, ons gee om aan die gemeenskap. En ons wil aanmoedig om bezighede te begin, zodat mense hulle eie kos op hulle eie tafels kan sit. Hulle kan my enige tyd e-pos, hulle kan my enige tyd bel, ek sorg dat die mense en klink besighede kan help op Platfontein. Hulle kan my bel op 082-943-9839-835. Soos die NEF, we are a funder with a soul and we really do care for our communities.
0: Oké, meneer Gatlane, dit was voor mij een voorrecht om met jou te gesels hier op Radio XKFM. Ik heb Piero Mesabanga. En baie dankie.
2: Baie dankie, meneer Piroro. En ook baie dankie aan die luisteraars van XKFM.
0: Baie dankie. En dit was dan Gatlane Manake, NEF Regional Manager van de Noordkap en ik Piero Masabanga, wat de onderhoud met hem gevoerd hier op Radio XKFM. Ik hoop ons allemaal weer in de nabije toekomst weer in een aan raken kom, raken de enige informatie wat ons wel aan de gemeenschap geeft van die organisatie af. Bye, dank.
3: Ayo. Yeah. It's the boy. When it comes to my dear, I can't miss you from my life.
4: Sweet dreams, music.

Pieter het intussen een lus in die touw gemaakt. En die laat hij stadig en voorzichtig afzak tot om die wolf zijn staart. Die wolf kom niks achter me. Skielik plukt Pieter die touw zo hard as wat hij kan. Toen die touw om die wolf zijn staart vasttrek, begin die wolf spring en rak en pluk om los te komen.